Sneijdoos. Heb je des? Voor je Sneijdoos. Heb je des? Heb je des? Heb je des? Heb je des? Krasové. Tarkaš. Zločinci.